0: Nation Radio, playing the best variety of hits across the Northeast. John Way, Sabrina Carpenter in a few moments' time. First of all, the translator quiz. Great British phrase in Dutch today.
1: Nou, dat is een prestatie voor de boeken.
0: What do you reckon?
1: Nou, dat is een prestatie voor de boeken.
0: Yeah, give the answer in about 5 minutes' time. Right now, Espresso, Sabrina Carpenter, Nation Radio.